zijn. Gezondheid, Belgen, eten, groenten, eten, vis, eten. Tanden poetsen, geen gerechtjes eten. Thee en koffie niet betrappen, ziekte hebben, gewoon thuis.